0: Er zucht een meisje eens in Goes.
1: Oh, Kovacs.
0: Ik hou niet van tango, wel van bloed.
1: Oh, Kovacs.
0: Waarom heb ik er zo'n hekel?

0: Een oude vrijster uit Bergen op Zoom.
1: Oh, Kovacs.
0: Die hoorde ons spelen in haar droom.
1: Oh, Kovacs.
0: Oh, speel het nog eens, het klonk zo fijn.
1: Oh, Kovacs.
0: Dat moest een stuk van hemel zijn.

0: Een Duitse maagd uit Amsterdam-Zuid.
1: O, Kovac.
0: Die mocht van haar mevrouw niet uit.
1: O, Kovac.
0: Kapellmeister, ik bitte Sie.
1: O, Kovac.
0: Ach, spiel doch mal, Marie.

minnsje boosje joi. Wie gaan elot of ek het er fai. Atto de Marofica, Congo de Stanganica.

van het nare kieslotie. Maar op een baamisch kindlokie, dat je dat je revivio let kind. Moer je me zeet, let om wat om, of die zet is je wat van jong. Adam ik gon, kietje kepon, let mien.